Well, ik noem technologica en een eigen technologica is wat er in deze nooit meer. Hij wordt hij subfugia. Hij is mensen te gunnen dat je check was wanna be kvion lasar emus ruan nuranda temisk mine valdor sanitaire. Wat deed dat je op het juan aswab muswan mistasni river hij cb sagni. Het stond niet dat je dokt de hij lever andre wildlife reserve menuan. I give the dish a paron windigo, lechuk, give the dish like Saint Jean. Okay, big soon the hey, Udeka sound she took a bishop day sitchil, a squadigia. Agnesa, we taganuska. Okay, so smug to Chibiga, Jishipuman, I went skug, Nastavim's teas and scum dog and to meg. I went skug, go with Siglaja after Jishigaj into the meg, EU, the budge moon, much after Jishin Mitranska, good type, Biataxka, my guap chest into the meg, went skug. I, to book saying, no, I'm you'll be able to swear, what you need, Betsy Longchamp.